rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met periode met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Donald Trump heeft op Truth Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. De omroepen willen van de bestuursvoorzitter van de NPO weten uit welke middelen de Nederlandse afvaardiging wordt betaald. Dat juist in de tijd dat omroepen juist moeten bezuinigen. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen. Vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws. Simone FM.

0: Het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
1: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
0: Oh, dat is fijn.
1: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
2: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
3: Jazeker.
2: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
3: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
2: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
3: Zeker ze weten.
2: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
3: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
4: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
5: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
6: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Kompaskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Kompaskum. Hubo helpt.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
8: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
9: Donald Trump heeft op Truth Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. De omroepen willen van de bestuursvoorzitter van de NPO weten uit welke middelen de Nederlandse afvaardiging wordt betaald. Dat juist in de tijd dat omroepen juist moeten bezuinigen. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen. Vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
10: Ik zing als ik grondzuig.
11: Kunt u er niet bij?
10: Alleen als ik grondzuig.
11: Van der Vlier zuigt het.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
4: Werken, dat wordt een plezier.
5: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
6: De klus is af, maar de rekening wordt niet betaald. Die klus is voor Basic Legal, uw regionale incassopartner en juridisch adviseur. Basic Legal heeft ervaren juristen, is resultaatgericht en betrouwbaar. Kijk op basic-legal.nl.
7: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. In ruil en financiering mogelijk.
8: Gritter Chalets en Staakcaravans.
7: Kijk op grittercaravans.nl.
9: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
10: Simone FM.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: start met vinden.
1: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Mooi mensen! Mooi mens, hallo, hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 69 euro.
5: Venema, Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Venemold.
6: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
5: Venema, Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: De verbouwing begint niet met slopen. Die begint met Flori. Want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak, ga naar Flori.nl.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vast laag maandbedrag. Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
16: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: Mickey anders doet.
1: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl.

0: even naar Greven? Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl. Simone FM. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Naar welk autobedrijf ik altijd ga? Ambergen natuurlijk. Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend Opel-reparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
5: Een caravan is vrijheid. Vrije tijd. Ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noorder Caravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt er ook occasions van verschillende merken. En alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel. De eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB, een

0: palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
1: Allemachtig, Els! Heb je de loterij gewonnen of zo?
2: Nee, ik heb Pieter over de vloer gehad. Dat weet je toch?
1: Oh ja, Pieter Meijer. Eigen import Spaanse en Italiaanse wand- en vloertegels.
2: En voor een prijs? Daar hoef je de loterij niet voor te winnen. Ga ook maar eens naar Pieter Meijer in Lutten.
3: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesten.

0: ontvang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketelservice Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. De omroepen willen van de bestuursvoorzitter van de NPO weten uit welke middelen de Nederlandse afvaardiging wordt betaald. Dat juist in de tijd dat omroepen juist moeten bezuinigen. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen. Vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien. Met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKey vind je in Winschoten. En DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
6: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
5: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken ga je naar DecoKey. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
7: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
8: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
9: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.

0: mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwenermond.
1: Je vindt jouw stijl bij John.
2: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.
3: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou! Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Jouw droomauto? Die vind je bij autobedrijf Vos in Stadskanaal. Want die heeft een ruime selectie jongverbruikte luxe auto's met de kwaliteit en service van autobedrijf Vos. Kom naar de showroom aan de Elektronicaweg 10 in Stadskanaal. Of kijk op autobedrijfvos.nl. En wie weet, rij jij binnenkort weg in jouw droomauto.
5: Simone FM.

0: Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Nieuwe auto.

0: service met een glimlach. Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
1: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjeerdsma. Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
2: Fun shoppen?

0: voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
1: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
0: Nu bij Outlet Store Budgetmarkt Tinalo. Nieuwe stoffen op rol. Meer dan 3000 kleuren en patronen voor maar 5 euro per meter. Outlet Store Budgetmarkt. Vind meer, betaal minder.

0: to Work Uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werk beter. Ga naar starttowork.nl.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
3: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
4: Je hebt vaak niet in de gaten

0: risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregel, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. TemmeEnKoopGroep.nl.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op Ben.nl.
6: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
7: Alles in één keer kloor.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, uit een
13: broodje. Oeh, broodje, hè?
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: Simone FM. Headlines.
16: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen. Vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien. Met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Deals-take 1 en actie, boom!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
6: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
13: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
14: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
15: Ik dacht, vloerverwarming? Nee, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temmeenkoopgroep.nl.
16: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
17: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
18: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
19: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
20: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de Coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met de motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen. Vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
10: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.
21: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
22: Hoesjer Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice, storingen uitlezen, autoruitschade en natuurlijk ook gewoon het onderhoud van uw auto. Hoesjer Autoservice is gespecialiseerd in Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Kijk ook eens op hoesjerautoservice.nl of bel voor een afspraak. Hoesjer Autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
21: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
23: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
24: Dia, licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
23: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
25: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uriool.nl.
26: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering.
27: DecoKe, DecoKe.
26: DecoKe vind je in Winschoten en DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
28: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met Budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
26: Je vindt DecoKe in Winschoten en DecoKe Ineke Breedveld in Nieuw-Buinen.
27: DecoKe, DecoKe.
26: Brengt je huis tot leven.
29: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
30: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar waarbij je huis een thuis wordt.

0: welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Deze week in de bonus. Alle

0: er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app. Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur. Is dat even goed geregeld?
3: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
4: Isolatie-gigant.nl.
3: Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
5: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
6: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
5: Ha, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
7: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
8: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
7: Oh, dat is fijn.
8: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
7: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
14: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij Keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
17: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
19: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
20: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
21: Simone FM. Headlines.
22: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
23: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man...

0: Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen. Vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Simone.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijs raden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
1: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Hey, zie je die oude dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
7: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
10: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
11: Isolatie-gigant.nl.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroente meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
14: Zo, de klus klaar?
15: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
14: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
15: Hoe dan?
14: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
15: Mag wat kosten zeker?
14: Nou, €15 per maand.
15: Echt? Hoe heet het?
14: Ik heb het je wel even.
15: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
14: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
16: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
17: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
20: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
21: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
22: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
0: Nostalgie-Pallast bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie-Pallast. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.
2: Ik ben er helemaal klaar mee.
11: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
2: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
23: VLM-kozijnen.
24: Kwaliteit die blijft.
25: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
23: Gritter Chalets en staakcaravans.
25: Kijk op grittercaravans.nl.
2: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
24: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
2: En je ontvangt 30% subsidie.
24: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
2: Ja, gewoon.
23: VLM Kozijnen.
24: Kwaliteit die blijft.
26: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
27: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
28: Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van zware vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
29: Het lijkt wel een beetje herfst, joh. Goedemorgen. De Simone FM verkeersinformatie dan. In totaal 18 vertragingen. We nemen even de langste. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Grattem en Sint-Joost. 37 minuten vertraging. De A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Eelden en knooppunt Velperbroek. 55 minuten vertraging. En nog de N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2. En Koningsbos, daar is momenteel de vertraging van 56 minuten.
26: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM.

beetje een extra gitaartje op de vrijdagmorgen. Nou, wow! Gary Moore. En Albert King en Oh Pretty Woman. Goedemorgen, 8:08 is het geworden. Vrijdag alweer hier naar een extra gitaartje vanmorgen. Zo fijn, het is gitaartjesmorgen. En het is ook wisselvallig weer met veel regen in het westen en noorden van het land. Waar het stevige zuidwestenwind. En het wordt 14 tot 18 graden. Ja, daar moeten we het mee doen. Morgen, zondag, blijft het wisselvallig, maar de zon die schijnt dan ook. Bij iets minder wind is het dan 's middags zo'n graad of 15. Ja, we zullen het gewoon moeten accepteren. We gaan gewoon de herfstkant op. Of eigenlijk, het is al herfst en je ziet het ook om je heen. De bladeren vallen van de bomen. En let op mijn woorden, over de week kijk je weer en er zijn al die bomen kaal. Helemaal, ja. Ik heb geen beter nieuws voor je op dat vlak. Vandaag in het nieuws, het is de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds dit jaar geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, kunnen dat anoniem en zonder boete inleveren. Dus je hebt ervoor betaald, je hebt het opgeslagen om volgend jaar te gebruiken en dan mag je het gratis weggeven. Ja, ik vraag me echt af, hoeveel mensen gaan er nog vuurwerk inleveren? En hoeveel mensen hebben dat überhaupt gedaan, ingeleverd de afgelopen maanden? Ja, ik blijf even ver van de discussie over wel of niet vuurwerk verboden moeten hebben, maar de uitvoering daarvan, ja, het moet ook gehandhaafd kunnen worden. Ik voorzie problemen bij de handhaving, bij de viering van Oud en Nieuw. Ik verwacht echt chaos, echt, ja. Ja, in de grensstreek, je gaat de grens over, je smokkelt wat vuurwerk mee en dat ga je niet tegenhouden volgens mij. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. In Oslo wordt de Nobelprijs voor de Vrede vandaag uitgereikt. Dit zijn 208 mensen, 70 organisaties die zijn genomineerd. En vanavond is er WK kwalificatievoetbal bij de voetbalvrouwen. Hongarije tegen de Nederlandse voetbalsters. De wedstrijd begint vanavond om 8 uur. En in Eindhoven begint de Euro Hockey League, de Champions League van de hockey. Thuisploeg Oranje-Rood speelt om 19:45 tegen het Spaanse Real Club de Polo. Ja, zo heten ze. En dan hebben we nog autosport. Max Verstappen die begint vandaag aan de Grand Prix van Singapore. Dat circuit heeft Max nog nooit eerder gewonnen. En als je nou 3 weken geleden zou zeggen, joh, ga hem dit jaar winnen, zou iedereen gezegd hebben, nee, zeker niet. Maar sinds we vorige week hem gezien hebben, zijn dominante optreden in Maleisië. Ja, hij is zeker een van de favorieten. Dat staat buiten kijf. Op het programma vandaag staan de vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. De vrije training is straks om 10:30. Dat is over 1.5 uur. En de sprintkwalificatie, die is vanmiddag om 2:30. Vlak voor de eerste vrije training, straks om 10:15... hebben we dan al het kalf in de uitzending. Adem even aan de tand voelen. Zijn visie geven, laten geven op de Grand Prix van Singapore. Nou mensen, deze vrijdag natuurlijk, na 11 uur... hebben we ook weer

5 van dit moment die we straks helemaal gaan draaien. Pearl Jam, Kitten to Fly. Afrika Bambaataa met UB40 en Reckless. The Simple Minds met Upon the Catwalk. The Specials met Ghost Town. En de huidige nummer 1, Van Halen, You Really Got Me. Deze platen ga je straks horen.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.
1: Magic of the 70s.
0: En van het bijna hedendaagse gaan we terug naar de jaren 70. Ik was gisteravond even de zooi hier aan het opruimen in die vinylbakken. Even wat herrangschikken en zo. Toen kwam ik een pareltje tegen die ik een hele tijd geleden al eens een keer gedraaid heb. Het is een plaat uit 1977. Het is van Nederlandse bodem. Het is een bijzondere plaat. De band Windjammer. Die scoorde in 1977 een hitje met Harbor Light. Een sfeervol nummer met fraaie samenzang en melodieuze harmonieën. De groep, met onder andere Peter van Asten en Richard Dubois, wist er een mooie top 40 hit mee te behalen. De single bereikte de 15e positie in 77 en stond 7 weken genoteerd in de hitparade. Eigenlijk nog te weinig ook, want eigenlijk het is wel een heel bijzonder leuk plaatje. Misschien ook wel geschikt voor een keer een vinyl top 5. Misschien breng het je op een idee. Wat mij betreft gaan we deze heerlijke plaat nu even draaien. Een muzikale herinnering aan de jaren 70. Windjammer. Hier is Harbor Light.
1: Magic of the 70s.

0: Ik weet niet of je het plaatje kent van Donna Summer, The Hostage. Mocht je die hebben, dan moet je die eens even doorspoelen naar het einde. En dan dit stukje van U2. Het is gewoon een 1-op-1 kopie. The Unforgettable Fire van U2. Ja, wat een vergelijk met Donna Summer. Dat is echt waar. Ik laat het nog wel eens even een keer horen. Daarvoor hadden we nog een band destijds uit Nederland. Ze werden ontbonden ergens begin jaren 80. Windjammer, een grootste hit. Harbor Light.
1: De vinylketting.
0: Dan de vinylketting. Ik moet even kijken, joh. Waar zijn we nou gisteren gebleven? Ja, mijn geheugen laat me even in de steek. Heeft niks met leeftijd te maken, hoor. Nee. Oh ja, we hadden deze plaat van Kirsty MacColl. There's a guy works down the ship shops

0: 11, ja, bedenk maar iets. Er moet ergens een aanknopingspunt zitten voor de volgende schakeling. Kirsty MacColl dus. And there's a guy works down the ship shop, swears he's Elvis. Nou, misschien een andere Elvis, weet ik veel. Kom er maar mee. Je kunt het insturen via de gratis app van Simone FM. Dat is 085 11 43 999.
1: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
2: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
3: Ik ook niet.
2: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: We kunnen door.
2: Direct door. Allianz Direct.
1: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl. Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Oh, oktober is woonmaand bij sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
6: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro. Alle wasfanaten, verzamel erbij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Laminaat Groningen, vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
15: Flori Infragroep. Infravakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
18: Inderdaad, een beetje.
17: Wat bedoel jij met een beetje?
18: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun 4 seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
17: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
18: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp.
3: Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Tweekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders.

0: wacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg.
1: We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt.
0: Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: In Hogeveen.
4: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
5: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
6: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
7: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
8: Jazeker.
7: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
8: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
7: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
8: Zeker, ze weten.
7: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
8: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
9: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-eemsdelta.nl.
10: Het is vandaag wisselvallig met de meeste regen in het westen en noorden van het land. Er waait een stevige zuidwestenwind met in de kustregio windstoten tot 75 km per uur. En het wordt 14 tot 18 graden.

0: Terwijl ik deze aan het draaien ben, zet ik even de speakertjes helemaal open. Excuusbuurtjes voor het lawaai. En realiseer ik mij, deze plaat heeft volgens mij nog nooit in de vinyl top 5 gestaan. Wordt toch hoog tijd, Earth, Wind & Fire. Wat een lekkere klassieker, zeg. Fantasy.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.
0: We hadden trouwens ook nog Chili en de Bell of St. Mark. Dan deze dag in de muziekgeschiedenis. Het is een geboortedag, ja. Van heel veel mensen natuurlijk, maar ook van een heel bijzonder iemand. 9 oktober 1940. Het is vandaag, op 9 oktober, maar dan in 1940, de geboortedag van John Lennon. Hij is geboren in Liverpool, maar dat wisten we allemaal al. Hè. Als lid van de Beatles groeide hij uit tot een van de invloedrijkste muzikanten van de 20e eeuw. Maar Lennon had ook een hele duidelijke eigen stem. Na het uiteenvallen van de Beatles werd zijn solowerk persoonlijker en maatschappelijker. Dat hoor je dan bijvoorbeeld heel sterk terug in... Nee, niet Imagine. Dat is ook een mooie plaat. Maar we willen even een andere draaien. Working Class Hero uit 1970. Lennon kijkt daarin kritisch naar de manier waarop mensen vanaf hun jeugd worden gevormd door school, door maatschappij en door verwachtingen. Het is een kaal en confronterend nummer zonder de grote productie van veel Beatle-platen. Een mooie herinnering. Van de andere kant van John Lennon. Hier is Working Class Hero.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.

0: troeveltjatjes geleden, maar ooit heb ik haar ooit live mogen zien. Dat was in Groningen, maar dat is lang geleden. Tina Turner en Let's Stay Together. Zometeen het tweede vinyluur. We gaan even de vorstje afspelen. Kijken of jouw muzikale kennis op orde is. We hebben een leuk fragmentje, kan ik je vertellen. Ga je straks wel even horen. We gaan even babbelen met Allard Kalf. We gaan hem even bellen. Zometeen over de Grand Prix die dit weekend wordt verreden. Inclusief een sprintrace. In Singapore is dat allemaal. Gaat Max daar voor het eerst in zijn carrière in Singapore winnen? Dat heeft hij daar nog nooit gedaan. En ik heb je hulp nodig, want we gaan op zoek naar een lekkere vergeten plaat uit de jaren 80. En wat is volgens jou zo'n pareltje uit de jaren 80? Heb je iets voor mij? Stuur het even in.
1: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: 3 voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt, Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
1: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
0: Nu bij Outlet Store Budgetmarkt Tinalo. Nieuwe stoffen op rol, meer dan 3000 kleuren en patronen voor maar 5 euro per meter. Outlet Store Budgetmarkt. Vind meer, betaal minder.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Mooi mensen! Mooi mens, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. New Star Jeans in de oetverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 79 euro.
5: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet-handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
5: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
8: Een heerlijk gevoel. Wow, oh, oh. Een mooie auto is ons doel.
7: Service met een glimlach.
8: Oh, oh, oh. Onder één dak. Wow, oh, oh. Tjeerdsma biedt het met gemak.
7: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjeerdsma.
8: Onder één dak.
11: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
12: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
13: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
14: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
13: Oh, dat is fijn.
14: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
12: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
15: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
16: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
17: Een initiatief van Pfizer.
18: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
19: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
20: Isolatie-gigant.nl.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Mmm, echt lekker.
0: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgeloo.
23: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
24: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
25: Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten. Dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning en de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal weer terug op aarde. Dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Ze plonsten in zee voor de kust van Los Angeles. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. En een van hen reageerde meteen opgelucht en zei: eindelijk weer douchen. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
26: Dan de Simone FM verkeersinformatie. Altijd nog 17 meldingen. Pak even de langste. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Wensum en Sint-Joost. 29 minuten vertraging. De A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht 20 minuten vertraging. De A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en knooppunt Velperbroek. 55 minuten vertraging, een ongeval. De N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Sint-Joost 24 minuten vertraging. En nog de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos. Daar is momenteel de vertraging van 38 minuten.
23: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM.

0: Oh, en dit prachtige plaatje tegenwoordig ook gewoon op de 45 toren. Sixpence, None the Richer. En dat prachtige Kiss Me.
1: Het laatste autosportnieuws met Allard Kal.
0: Ja, alweer een Grand Prix. De Grand Prix van Singapore met een sprintrace. En Max Verstappen die op deze baan nog nooit heeft gewonnen. En als je mij 2 weken geleden had gevraagd of hij daar dit jaar zou kunnen winnen, zou ik persoonlijk nee hebben gezegd. En ik denk, Allard, jij ook.
2: Nou, na Baku had ik het wel, zei ik van nou, dat zou nog wel eens goed kunnen komen. Maar voor Baku had ik dat niet gedacht, nee.
0: Nee, en nu zijn de rollen zijn wel een beetje omgedraaid.
2: Ja, het is, nou ja, kijk, ik zei wat ik van de week in Slipstream ook zei. Het goede is niet eens dat die auto hard gaat en dat hij de Grand Prix gewonnen heeft, Bert. Waar ik hoop uit put is dat het nu een beetje beter gaat. Is dat hij zeker in Maleisië, maar ook in Baku, er vanaf het begin goed bij zat.
0: Ja.
2: He, in Maleisië was hij alle sessies, ook in de vrije training, gewoon of dominant of tweede. En dat is waar het grote verschil zit met eerder dit jaar. He, want toen gingen ze rijden en stonden ze soms helemaal verkeerd. En dan kwam het uiteindelijk wel goed en dan eindigde hij nog op het podium. Nou, halleluja. Maar nu zit hij er gewoon echt bij.
0: Ja, het is ook alsof hij de zaak controleert.
2: Ja, maar ja, dan zie je meteen de klasse van Verstappen. Hè. Dat zie je dan. Ik moet er ook heel erg om lachen. Want nou begint die Hardjar ook weer ineens zich achter zorgen te krabben van hoe kan het nou dat ik achteruit ga en hij vooruit gaat. Hè, dus je ziet bij dit soort rijders als Verstappen, maar ook als Alonso en ook als Hamilton en destijds ook als Vettel en ook als Senna en Prost en al die grote kampioenen. He, op het moment dat die auto het doet, doen zij een stapje extra.
0: Ja. Maar je noemde al even Hardjar, die lag vorige week wel keurig op een 3e positie, maar er ging wat mis in de slotfase.
2: Ja, dat zei hij.
0: Oh.
2: Weet je? Ja, nee, maar hij zegt, hij vroeg zich af, hij zegt, hoe kan het nou dat ik naar achter ga en Max niet? He, ja. Dan heb je toch, of er is iets met je auto stuk, of je hebt zelf iets verkeerd gedaan, of je hebt iets. Hè? Ja, dat is natuurlijk net even de vraag.
0: Ja.
2: Maar dat is nou precies waar Verstappen zo goed in is.
0: Hoe gedraagt de Red Bull van Max zich op deze baan?
2: Ik heb geen idee. Het resultaten uit het verleden bieden absoluut geen garantie voor de toekomst. Nou, de resultaten zijn hier niet altijd even goed geweest. Dus dat biedt ook geen garantie dat het nu ook niet goed gaat. Ik kijk naar wat ik zeg. Ik put hoop uit het feit dat die auto in Maleisië er gewoon goed bij zat. Het is nu weer ander asfalt, andere temperatuur. We hebben een hele rare situatie met een sprintrace die midden op de dag is. In plaats van onder het kunstlicht. Dus dat hebben we ook nog nooit meegemaakt daar. Dus ja, het wordt een weekend vol met vraagtekens. Laten we hopen dat ze bij Red Bull gouden antwoorden vinden.
0: Ja, waarom hebben ze niet gekozen weer voor bij nacht om daar te rijden?
2: Nou ja, omdat het een sprintrace is. En de sprintrace die is altijd eerder op de dag. Omdat je na de sprintrace nog de kwalificatie hebt. En de kwalificatie is dan wel in het donker morgen voor de hoofdrace. Maar de sprintrace is dan dus terwijl het nog niet donker is.
0: Oké, maar de hoofdrace is ook gewoon weer onder kunstlicht.
2: Ja, de hoofdrace is gewoon onder kunstlicht. De kwalificatie is gewoon onder kunstlicht. Alleen de sprintrace niet.
0: Oké. Wat zijn nou de kanshebbers naast Max?
2: Antonelli. Hamilton. En misschien toch een McLaren als ze het weer goed voor elkaar weten te krijgen. Hè, dus je moet, het is een beetje afwachten. Ik heb van de week ook in de Slipstream gezegd. Dan krijg je de hele wereld er over je heen. Maar die Antonelli begint toch ook foutjes te maken. Het kampioenschap kan hij ruiken. En hij begint toch rare foutjes te maken. Ook in Maleisië. Hè, toen hij dat paaltje bijna of eruit reed, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dus Russell moet heeft een engine, een motorwissel en heeft dus straf. Ja, dus het hoeft allemaal niet voor Antonelli. Dus dat betekent dat hij ook niet de 10-10 hoeft te gaan om uit te lopen op George Russell, die hij vindt nog steeds zijn grote tegenspeler is. En dat biedt ook weer kansen voor de rest.
0: Ja, ik ga hem toch even noemen. Max wint de race. Antonelli valt uit. Zijn er dan nog titelkansen?
2: Ja, voor Max denk ik, ja, Max mag je nooit zeggen dat hij geen titelkans heeft zolang het mathematisch nog kan. Maar wat belangrijker is, is als Antonelli uitvalt, en zeker als hij twee keer uitvalt, hoeveel punten weet George Russell nog te scoren? En hoeveel punten weet Lewis Hamilton te scoren? He, want die staan nog veel dichterbij dan Max Verstappen. Dus Max die heeft geen druk. Die moet gewoon lekker zijn best doen en kijken waar het schip strandt. Maar als die twee... Als stel nou even Hamilton die wint de hoofdrace en wint de sprintrace, dan scoort hij 35 punten. Als Antonelli 0 scoort, ja, dan loop je hard in, hè?
0: Ja, dan gaat het heel hard, ja. En de druk moet natuurlijk voelbaar zijn bij zo'n jongen. Want het is nog echt een jongetje.
2: Ja, dat kan niet zo zijn, hè, dat hij geen druk... Maar dat zie je, want anders had hij in Baku ook niet die auto plat gereden. Anders had hij ook dat paaltje er niet uit gereden. Hè, dat zijn de fouten die je maakt omdat het wereldkampioenschap binnen bereik is.
0: Ja, nou, laten we hopen. Ik stel hem dan toch maar eerst de sprintrace 1, 2 en 3.
2: Ja, sprintrace is één grote tombola, wordt dat. Maar dan zeg ik... Ja. Laten we hopen op een Verstappen Hamilton-Russell.
0: Oké. Okay. En dan de hoofdrace?
2: Hetzelfde.
0: Oh ja, en Antonelli, valt hij uit of niet?
2: Ja, die gaat niet, want ik hoop in ieder geval dat hij niet gaat winnen. Ik gun het hem van harte, maar voor het kampioenschap hoop ik dat Antonelli weinig punten scoort.
0: Wat zou het toch mooi zijn als de laatste race dit seizoen wederom uitmaakt wie de wereldkampioen wordt.
2: Wat zou het mooi zijn als we weten wat de laatste race is, Bert?
0: Ja, ook dat. Is dat al duidelijk of niet?
2: Nee. Nou ja, Formule 1 zegt, ze gaan gewoon naar Qatar en Abu Dhabi.
0: Ja, maar dat kan toch niet? Of ben ik nou gek? Dat kan toch niet?
2: Ja, dat kan wel. Maar dan neem je wel een risico als je gaat in de zin van dat je dan nu weet wat er na de verkiezingen in Amerika gaat gebeuren. En dat is iedere keer waar ik aan moet denken. Dat is heel politiek en heel geopolitiek. Maar waarom zegt een bedrijf dat eigendom is van Amerikanen... Mm-hmm. waar Trump ooit op bezoek kwam in Miami... waarom zeggen die, we kunnen daar gewoon heen? Wat weten zij wat die Amerikanen van plan zijn wat wij nog niet weten?
0: Jij denkt dat echt?
2: Ja, maar ik kan me geen andere reden bedenken, Bert. Hè? Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat je met dat iedereen die gezond verstand heeft nu zegt, we gaan daar racen. He? Dus het feit dat ze dat maar voor zich uit blijven schuiven, dat moet een reden hebben. Dat kan een financiële reden zijn, dat kan deze reden zijn, maar het heeft een reden dat je het nog voor je uitschuift. Ja. En misschien is het hopen tegen beter weten in, dat ze ook nog kunnen, kan ook een reden zijn. Alleen ik probeer maar gewoon ergens een rationele reden te verzinnen.
0: Ja, maar dat circus is ook veel te groot om te hopen, dan moeten ze toch meer weten.
2: Nou ja, dat daar ga je dan vanuit. Hè? Want kijk, we hebben het over de Dakar Rally in januari in Saoedi-Arabië. Hè, gaat die door? Hè, dat is ook de vraag. Nou, ik heb nieuws voor iedereen. De rally gaat sowieso door. Hè, dus dat is misschien een nieuwtje voor iedereen. Maar de Dakar Rally gaat gehouden worden. Het enige is, wordt het gewoon een volwaardige Dakar in Saoedi-Arabië? Of wordt het een soort Dakar Light versie? Van 8 etappes in Marokko. Maar die rally gaat gehouden worden. Okay. En die hebben een heel duidelijk plan B. Van luister, als de keuring in Barcelona is, als het schip weggaat, dan kunnen wij een beslissing nemen waar varen we heen. Hè? Dus bij wijze van spreken. Dus die hebben gewoon een simpele deadline. Maar Formule 1 die blijft alles maar. Want het was toch half oktober dat ze die beslissing zouden nemen?
0: Ja, klopt. Nou, we gaan het zien al. We zouden het hebben over de Grand Prix van Singapore, maar we hebben het ondertussen over ook politieke dingetjes.
2: Over de oorlog in het Midden-Oosten.
0: Ja. Allard, we gaan je zo meteen misschien wel horen. Om 10:30 begint de eerste vrije training bij Viaplay.
2: Ik sta op standby.
0: En om 2:30, dan hebben we de sprintkwalificatie.
2: Ja, dan hoor je me zeker, Bert.
0: Dan horen we je zeker. 2:30 vanmiddag Viaplay. Dankjewel, man.
2: Yo.
0: Hoi.
2: Morgen.

0: Stones op Simone FM.
1: En dat prachtige Sympathie for the Devil.
2: De Vossenjacht.
0: We gaan nog spelen de Vossenjacht fragmentje op de band. En jou de vraag welke plaat het is.
1: Als je het ding te weten insturen.
0: 085 1143 999.
2: De Vossenjacht.
3: De vergeten plaat uit de jaren 80.
0: Ja, wat was dat nou voor fragmentje, hè? Als je dat denkt te weten, stuur maar in. Dan val je misschien straks wel in de prijzen.
1: Dan een vergeten plaat uit de jaren 80, uit 1983.
0: Aleida komt ermee. Dankjewel voor het insturen. Wat een leuke plaat. Amerikaanse band heette de Motels. En ze hadden een aardig zomerhitje in 1983. Het was een internationale hit.

0: energie voor vanmorgen. The Motels and Suddenly Last Summer.
1: De vinylketting.
0: En dan de vinylketting. We zijn gisteren gebleven bij Kirsty MacColl. There's a guy works down the ship shop. Swears he's Elvis. Wat is een leuke aansluiting op die plaat? Heb je wat leuks in gedachten? Stuur het even in.
2: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
3: En, heb je de klus?
4: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
3: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
4: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
2: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
11: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
12: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-Eemsdelta.nl.
0: Het is vandaag wisselvallig met de meeste regen in het westen en in het noorden van het land. Er waait een stevige zuidwestenwind met in de kustregio windstoten tot 75 km per uur. En de temperaturen van noord naar zuid 14 tot 18 graden.

0: The Verve op Simone FM en Bittersweet Symphony.
1: De vinylketting.
0: Gisteren geleverd bij Kirsty McCall. There's a guy works down the ship shop. Swears he's Elvis. Nou, wat schakelt daar dan op? Kregen wat suggesties voor Elvis Presley, maar ook Anouk zegt bijvoorbeeld Elvis Costello. Oliver Zwarmy. Harro, die gooit het op werk. Working 9 to 5 van Dolly Parton. Dat doet Tino ook. Working Class Hero van Green Day in dit geval. Nou, we hebben vanmorgen even John Lennon gedraaid. Wat komt er nog meer voorbij? Working on the Highway, Bruce Springsteen zie ik staan. Working My Way Back to You kan ook natuurlijk van de Spinners. Too Unlimited zegt Annie met Workaholic. Oh, ik ken die plaat van Too Unlimited niet eens. Die zou ook kunnen, maar er zat nog een ander pareltje tussen. En die komt van, even kijken, van Jelte. Jelte, we gaan jouw plaat plaatsen op die van Kirsty McCall. There's a guy works down the ship shop, swears he's Elvis. Dat wordt dan eentje van Elton John. Een hele gevoelige. Hier is Song for Guy.
1: De vinylketting.

Elton John. Met een speciale boodschap. Het is, heeft ook een bijzonder verhaal, deze plaat. Een 7-jarige koerier van zijn platenmaatschappij. Guy Bourchette heette die jongen. Die kwam bij een verkeersongeluk, bij een motorongeluk om het leven. Elton die hoorde dat verhaal. Liep linea recta naar de studio toe. Ging achter zijn vleugel zitten en maakte dit liedje. Dat was in 1978. Elton John en Song for Guy. Het is de volgende schakeling in de vinylketting. En je mag het weer gaan bedenken. Wat sluit hier dan leuk op aan? En dat gaan we dan maandag rond dit tijdstip bekendmaken. Aansluiting dus op Elton John en Song for Guy. Het is vrijdag en het is bijna 11 uur. En na 11 uur op vrijdag hebben we altijd de vinyl top 5.

Dat zijn er vijf van dit moment. Pearl Jam op vijf en Given to Fly. Afrika Bombata met UB40 en Reckless. Simple Minds met On the Catwalk. The Specials met Ghost Town. En de nummer 1, dat is Van Halen. And You Really Got Me. We gaan zo meteen na 11 uur deze vijf platen draaien. En nu

0: Carlos Santana met Michel Branch en dat prachtige The Game of Love. Zometeen alweer het derde vinyluur. We gaan daarin zometeen de hele top 5 behandelen, die deze week is samengesteld. En we hebben de Vossenjacht voor vandaag. Een opvallende plaat, een bijzondere plaat. Welke plaat is het? We willen weten de naam van de act en wat is de titel van dat liedje? Luister.
1: De Vossenjacht.
2: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
3: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
13: Nostalgie Palace bestaat 20 jaar en dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Palace. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-palace.de.
14: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwelermond.
15: Je vindt jouw stijl Bijchon.
16: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Ja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
17: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl. Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
18: Jouw droomauto? Die vind je bij autobedrijf Vos in Stadskanaal. Want die heeft een ruime selectie jonggebruikte luxe auto's... met de kwaliteit en service van autobedrijf Vos. Kom naar de showroom aan de Elektronicaweg 10 in Stadskanaal. Of kijk op autobedrijfvos.nl. En wie weet, rij jij binnenkort weg in jouw droomauto.
17: Oh, oktober is woonmaand bij sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
19: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
20: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
21: Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York, terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag van de inleveractie voor vuurwerk. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor het afsteken, het bezit, het vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de derde verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onderstaan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer tenslotte. Vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. In het westen wordt het 16 tot 18 graden. Het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15. En tot zover het nieuws.
0: Het is nog druk op de Nederlandse wegen. 26 vertragingen. We nemen even de langste. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Den Haag. 15 minuten vertraging. Nog een keer de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. 18 minuten vertraging. De A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. 17 minuten vertraging. En nog een hele lange. De N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en industriegebied Wolfskal. Daar is een vertraging van 50 minuten. Sterkte!
19: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM. Bert Vos. De Vos is Los. Vinyl Top 5.
0: Met nu Pearl Jam.
19: Nummer 5.

0: ik was even zoeken om dit pareltje op een singeltje te vinden. Maar hij is gevonden. Prachtig, nummer 5 in de top 5. Pearl Jam en Given to Fly.
1: Vinyl top 5.
0: Ja, het is sowieso weer een zeer gemelanleerd lijstje. Met van alles en nog wat erin. Pearl Jam dus op 5. Given to Fly. De lijst is samengesteld door Ben Plug, door Jacques de Jager, door Willem Schoo, door Kees van Keulen en door Johan Delger. Nou, heb jij ook eens een keer een leuke plaat voor de top 5? Stuur hem eens in, dat mag echt van alles zijn. Dat mag Nederlandstalig zijn, dat mag country zijn. Het mag ja, zelfs klassiek zijn, als we het maar kunnen vinden op vinyl. En dan mag je het gaan plaatsen binnenkort in dat lijstje. Stuur jouw favoriete plaat in naar 085 1143 999. Maakt het kans om in die top 5 gekozen te worden. En dan maakt het ook kans op die positie in de vinyl top 1000. En dat oh zo bijzondere lijstje, dat gaan we behandelen vanaf half december hier bij Simone FM. 11 dagen lang 1000 vinylplaten op een rijtje gezet. Nou, zover is het nog niet. We zoeken dus nog wat kandidaten. Heb jij zo'n plaat in gedachten? Stuur erin. 5 hadden we er staan. Pearl Jam, Given to Fly. Op nummer 4. Heel wat anders nu.
1: De vos is los.
0: Hier is Reckless.

0: dat is deze week weer de nummer 1.
1: De Vos is los. Vinyl top 5.
0: Ja, volgens mij vorige week ook al, hè. Heerlijk, de B-kant is het eigenlijk van Running with the Devil. Het is een nummer van de Kings. Uit de jaren 70, misschien jaren 70. En de mannen van Van Halen hebben dat op hun eigen wijze dan nog eens een keer heruitgebracht op dat B-kantje dus van Running with the Devil. En dat staat dan nummer 1 in de vinyl top 5. Even het hele rijtje bij langslopen. Op 5, Pearl Jam, Given to Fly. Op 4, Afrika Bambaataa met UB40 en Reckless. Op 3, The Simple Minds, Up on the Catwalk. Ghost Town van de Specials op 2. En zojuist dus de nummer 1, You Really Got Me van Van Halen op nummer 1. Het lijstje van Johan Delger, Kees van Keulen, Willem Schoo, Jacques de Jager en Ben Plug. En ik daag jou uit om mij uit te dagen. Kom eens met een leuke plaat voor de top 5. Misschien mag je die volgende week al inbrengen. Stuur hem in via de gratis app van Simone FM. Dat kan via 085 1143 999. En werkelijk, het mag van alles zijn. Het kan Jan Smit zijn. Het kan, bedenk het maar, een lekkere dance classic zijn. Rock and roll. Bedenk het maar. Als wij het maar kunnen vinden op vinyl. En dan mag je het gaan plaatsen in de top 5. En dan maakt er ook kans voor een plaatsje in de top 1000. De vinyl top 1000. Die we dan eind van dit jaar gaan uitzenden. Stuur hem in 085 1143 999.
1: De Vossenjacht.
0: En datzelfde gratis WhatsApp-nummer kun je gebruiken voor de Vossenjacht. We gaan zo meteen even een kandidaat bellen. We hebben een aardig fragmentje op de band staan. En ik krijg allerlei opmerkingen daarover. Ja, het is een bijzondere plaats. Dat wij dat gaan draaien zo meteen. Nou, dat zul je zien. We gaan het draaien zo meteen. Maar aan jou de vraag. Welke plaats zou het kunnen zijn? En dan willen we ook weten wie het is of wie het zijn. De juiste naam en de juiste titel van het nummer van dit fragmentje.
1: De Vossenjacht.
0: Nou, vertel het maar welke plaats zou het kunnen zijn. Insturen en wellicht val je zo meteen in de prijzen. Nog één keer dat fragmentje.
1: De Vossenjacht.
2: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde, buitengewoon goed.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Zo, de klus klaar?
8: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
7: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
8: Hoe dan?
7: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
8: Mag wat kosten zeker?
7: €15 per maand.
8: Echt? Hoe heet het?
7: Ik heb het je wel even.
8: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
9: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal tegenover de HEMA.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: De verbouwing begint niet met slopen. Die begint met Flori, want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar Flori.nl.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Relaxed?
15: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
18: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
17: Dat is fijn.
18: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Eurobeken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vast laag maandbedrag. Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor de cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Bekker Installatietechniek.
21: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
24: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
23: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
25: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-eemsdelta.nl.
0: Het is vandaag wisselvallig met de meeste regen in het westen en noorden van het land. Er waait een stevige zuidwestenwind met in de kustregio windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden van het land. En dan morgen en zondag blijft het wisselvallig, maar schijnt de zon ook. Bij iets minder wind is het dan 's middags een graad of 15.

0: The Verve in Bittersweet Symphony. En ervoor hadden we nog de Dire Straits. Zelf prachtige Brothers in Arms. En dan in de originele, een langere versie van het album afkomstig. Sjoerd Bilder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij woont in Delfzijl.
1: Klopt.
0: Ja, en Delfzijl, of eigenlijk de Eemshaven, was deze week in het nieuws. Want er lag een boot, geloof ik, op kapseize.
1: Ja, dat is in de Eemshaven. Dat is eigenlijk het noordelijke nog van ons hier. Dat is niet de haven van Delfzijl. Maar wat je zegt klopt, dat heb ik inderdaad gelezen. Maar goed, het gaat blijkt dicht te zijn.
0: Ja, maar wat ik mij afvroeg, en ik heb dat niet gevolgd dan verder in het nieuws. Dat schip dat ligt in het water, dat maakt water ook, dan heeft een gat in de boeg. Hoe maak je dat dan?
1: Nou, je kunt onder water. Ik weet dat je onder water kunt lassen. Dus ik heb er ook niet gevolgd hoe ze het gedaan hebben. Maar ik ga er een beetje vanuit dat ze ook onder water ook gelast hebben. Dat vermoed ik.
0: Ja, dat moet dan eigenlijk wel. Maar je bent niet even wezen kijken.
1: Nee, ik ben even te druk met allerlei dingen. Dus daar heb ik even geen tijd voor.
0: Nee, ik zou denken, als ik dat in de buurt woonde, dan zou ik er even gekeken hebben.
1: Ja, maar ja, weet je, dat, ik vind er ook een beetje sensatie zoeken.
0: Hè. Ja, dat is
1: daar
0: ook zo.
1: Daar heb ik niet zoveel mee.
0: Nee, ik vind wat anders bij een ongeluk. Daar heb ik zoiets van, rijd door. En dan zie je nog van die maloten, die maken er filmpjes of foto's van. Ja. Denk je, gestoord.
1: Ja, het is belachelijk.
0: Ja, toch? Ja, dat is wel heel wat anders. Maar in ieder geval, het schip dat is gered en dat kan weer varen.
1: Ja, zover ik weet wel. Ja. Ja, ik heb de laatste nieuws niet gevolgd, maar ik geloof niet.
0: Ja, nou, het zal er wel druk geweest zijn in de Eemshaven. Jij stond er al niet te kijken, maar ik neem aan dat best wel veel mensen toch even stiekem hebben gekeken van, hey, hoe ligt dat er dan bij?
1: Dat denk ik ook wel. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Sjoerd, jij hoorde vanmorgen een plaat voorbij komen. Een toch wel opvallende plaat eigenlijk. Een plaat die ooit nummer 1 gestaan heeft in de top 40. Dat kun je niet meer voorstellen. En jij weet hem te noemen, dat denk je tenminste.
1: Ik denk dat is Santa Maria, inderdaad, van Roland Keizer. En ik vond dat destijds, vond ik dat gewoon een heel leuk nummer. En ja, nu ik hem zo weer hoor, denk ik, hey, dat stukje, dat ken ik, dat heb ik lang niet gehoord.
0: Ja, ik kwam dat tegen gisteren, ik dacht van, oh, laten we dit eens een keer doen. Laten we eens even een keer gek gaan doen. Ja, het gaat hierom dus.
2: De Vossenjacht.
0: En jij zegt, voor de vorm nog even, welke plaat zou het kunnen zijn?
1: Ja, dat is de Santa Maria van Roland Keizer.
0: Zou dat echt zo zijn dan, Sjoerd?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Of ga je nu nog weer twijfelen?
1: Nee hoor, nee, totaal niet.
0: Nee. Hey, Oké, nou, dan gaan we kijken.
2: De vos is los. Vossenjacht.
3: Santa Maria.
0: Ja! Ha, ha.
3: Insel die aus Träumen geboren.
0: Het is hem hoor. Dat is ook wel grappig. Er staat op het hoesje Deutsche Originalaufnahme.
1: Originalaufnahme, ja. Ik vind het nog wel een keer weer leuk hoor, om hem te horen.
0: Ja, nou dan gaan we dat nog doen. Dan gaan we hem draaien. En Sjoerd, je krijgt van ons ook nog een prachtig Simone FM t-shirt in jouw maat. Die gaan we naar je toe sturen.
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, en ga gewoon door met wat jullie doen, hè. Want ik geniet ontzettend van jullie zender.
0: Dankjewel, Sjoerd. Dan groei ik wel. Dank je. Hoi.
1: Dank je. Oké. Hoi.

0: Nou, dit is ook een originale overnaam. Het origineel helemaal in mono. Nee, Nina Simone en Ain't Got No, I Got Life. Dat was hem dan. De hekken sluiten voor deze aflevering van De Vos is Los. Maandag weer een heleboel vinylplaatjes, maar blijf lekker luisteren het hele weekend. Allerlei lekkere dingen. Vanavond hebben we Dance Classics. Vanmiddag Richard Meijer nog met de weekendshow. Morgen vroeg dan Johan Mooibroek. En zondagmorgen. Dan hebben we 70s at Sunday. De hele ochtend alleen maar jaren 70 platen. Ik wens je een heel fijn weekend en graag tot maandag.
1: De Vos is Los werd mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
13: Goed plan, zonneplan.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot

0: pizza gratis!
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
4: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
5: Alles in één keer kloor.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
9: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
8: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
10: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
11: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws, 12 uur.
13: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugsmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs twee Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Door een staking van het Belgische spoorwegpersoneel rijden maandag minder treinen van en naar Nederland. De Eurocity en Eurocity Direct rijden volgens een aangepaste dienstregeling. De Eurocity Direct rijdt alleen tussen Rotterdam Centraal en Brussel en stopt niet in Schiphol, Amsterdam-Zuid en de stations in Almere en Lelystad. Reizigers wordt aangeraden maandag vooraf de NS-reisplanner te raadplegen. Meta heeft advertenties en betaalde reclameberichten van TikTok-moederbedrijf ByteDance verboden op Facebook en Instagram in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan. Volgens Meta is het gebruikelijk om reclame van concurrenten te weigeren. De maatregel verscherpt de concurrentiestrijd om gebruikers en contentmakers tussen de twee sociale mediabedrijven. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
14: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
0: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe, DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
15: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
16: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
15: Oh, dat is fijn.
16: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
0: De meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij DecoKe. DecoKe. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
17: Ik zing als ik grondzuig.
18: Kunt u er niet bij?
17: Alleen als ik grondzuig.
18: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: kijken op vandervliergroep.nl.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter chalets en staakcaravans.
3: Kijk op grittercaravans.nl.
4: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Dia, licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
6: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar en dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.

0: Bij welk autobedrijf ik altijd ga?
1: Ambergen natuurlijk.
0: Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend autoreparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Uw complete woninginrichter. Kijk op tapijtparadijs.nl. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Ik dacht, vloerverwarming? Nee, dat wordt een hoop geregel, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme en Koopgroep.nl.
6: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
7: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
9: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
10: Isolatie-gigant.nl.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.

0: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: En, heb je de klus?
2: Nee man, ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
1: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
2: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Start to Work Uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
13: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugssmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs 2 Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
15: Nostalgie Palace bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Palace. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-palast.de.
16: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
17: Hoesjer Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice, storingen uitlezen, autoruitschade en natuurlijk ook gewoon het onderhoud van uw auto. Hoesjer Autoservice is gespecialiseerd in Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Kijk ook eens op hoesjerautoservice.nl of bel voor een afspraak. Hoesjer Autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
16: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
18: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
19: Jazeker.
18: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
19: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
18: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
19: Zeker, ze weten.
18: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
19: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
20: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
21: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met Budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
22: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
23: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
24: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij John in Trouwenermond.
23: Je vindt jouw stijl bij John.
25: Een caravan is vrijheid, vrije tijd, ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noordercaravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt er ook occasions van verschillende merken. En alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
26: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
27: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
28: Simone FM.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak, Tjirtsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjirtsma.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjirtsma.
1: Onder één dak, Tjirtsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjirtsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Fun shoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten, 3 voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt, Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
4: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Nu bij Outlet Store Budgetmarkt in Arlo. Nieuwe stoffen op rol. Meer dan 3000 kleuren en patronen voor maar 5 euro per meter. Outlet Store Budgetmarkt. Vind meer, betaal minder.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats. Met Marktplaats Zakelijk.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
1: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
2: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
5: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
6: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
7: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
8: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
6: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Offerte. Check. Nieuwe leaseauto. Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
8: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer Compascuum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer Compascuum. Hubo helpt.
9: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
10: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 2 uur.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nafanetem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
12: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
14: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating. in Hoogeveen.
12: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snelle container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
15: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open. Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
16: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
15: Oh, dat is fijn.
16: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
15: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl. Trendsetter in wonen.
17: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
18: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
19: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
20: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
21: Isolatie-gigant.nl.
22: Simone FM.

0: mensen. Mooi mens, hallo, hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. Verde domers hebben we ook. Norvie jeans in de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
1: Binnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Vinnewold.
2: Oh, Els, heb jij het ook zo warm?
3: Ja, meid, dat komt door Pieter.
2: Pieter?
3: Pieter Meijer. Die heeft dus een warme sfeer gecreëerd met die mediterrane wand- en vloertegels. Ik heb geen kacheltje meer nodig.
4: Ga zelf maar eens kijken bij Pieter Meijer in Lutten.
1: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Vinnewold.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
12: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
14: Shape the future with confidence. EY.
15: Bij Dakplanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Het eten is klaar, aan tafel.
21: Zo, dat ziet er lekker uit.
22: Ja, mag ik een broodje?
23: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
3: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
2: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
5: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
6: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
7: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
8: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
9: Juwelier Momentum.
10: Juwelier Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.
9: Vier elk schitterend moment met iets moois van Juwelier Momentum.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
12: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam, maar...
17: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
16: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct, is het zo geregeld.
17: Wow.
18: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
16: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door.
18: Allianz Direct.
19: Een verbouwing begint niet met slopen. Die begint met Flori. Want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar flori.nl.
20: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
21: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
22: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
23: Gritter Chalets en staakcaravans.
22: Kijk op grittercaravans.nl.
24: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri-oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
25: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
26: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag. Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
27: Jouw droomauto? Die vind je bij autobedrijf Vos in Stadskanaal. Want die heeft een ruime selectie jonggebruikte luxe auto's met de kwaliteit en service van autobedrijf Vos. Kom naar de showroom aan de Elektronicaweg 10 in Stadskanaal. Of kijk op autobedrijfvos.nl. En wie weet, rij jij binnenkort weg in jouw droomauto.
28: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Trouwenermond.
29: Je vindt

0: kijken op vandervliergroep.nl.
1: Zo, klus klaar?
2: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
1: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
2: Hoe dan?
1: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
2: Mag wat kosten zeker?
1: €15 per maand.
2: Echt? Hoe heet het?
1: Ik heb het je wel even.
2: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed, dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.

De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak, Tjirtsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjirtsma.nl.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjirtsma.
1: Onder één dak. Tjirtsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjirtsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: De prijs van

0: van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
7: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij Brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
10: Een avond Netflixen of de nieuwste 7 Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
11: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
12: Ik dacht, vloerverwarming? Dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. TemmeEnKoopGroep.nl.
13: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
15: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
17: En dat brengt de tijd precies op 1 over 4. Een hele goede middag. Ik heb een aantal files voor je op deze vrijdagmiddag. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. 23 minuten moet je daar langer erover doen. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en afrit Geldermalsen. 30 minuten vertraging, werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein. 20 minuten vertraging. Heb je nou iets? Laat het even weten. 085-1143-999.
15: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl.
18: Ik ben er helemaal klaar mee.
19: Nou, ik ook. Daar hebben we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
18: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
20: VLM Kozijnen.
19: Kwaliteit die blijft.
21: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
22: Jazeker.
21: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
22: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
21: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
22: Zeker ze weten.
21: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
22: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
18: Ook zo klaar met lange levertijden?
19: VLM Kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
20: VLM Kozijnen.
19: Kwaliteit die blijft.
23: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering.
20: DecoKe, DecoKe.
23: DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
24: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
23: Ook voor diverse soorten vloeren, gordijnen en zonwering ga je naar
20: DecoKe.
23: In Winschoten en in Nieuwbuinen.
25: Sommige auto's vragen om meer aandacht. Omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
26: Dia. Licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen. Samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
27: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
28: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
29: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
28: Oh, dat is fijn.
29: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
30: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen. En een loon volgens cao en persoonlijke toeslag. Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
31: Simone FM, Richard Meijer.

Osborne, inmiddels 64. What If God Was One Of Us. En daarvoor, dat zijn de 2026 al overleden, Brad Arnold. Fuck. Prachtige band. Three Doors Down en nog een even mooie plaat, Kryptonite.

Dallas Ozone. Jelly Roll. I'm good. I'm good. I'm good. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ja, ja, ja. Zo, ja, ik heb... Het gebeurt niet vaak, want we zitten hier in het pand en daar zit nog een radiostation. En daar komen doorgaans op vrijdagmiddag altijd heel veel mensen langs. Nou, ik heb dat niet zo. Ik moet eigenlijk een beetje rust hebben voor mezelf. Ik ben een beetje ja, ik ben gauw afgeleid. Ik was ook heel slecht op school. Ik geloof dat ik al mijn rijbewijs had, was ik nog net van MAVO af. Echt, ik tel de vogels, altijd. Ik weet precies hoeveel vogels er buiten zijn, dat wist ik altijd. Dus, maar nu is het hem ineens heel anders. Ik heb hier allemaal kaas en worst staan. Een worstkaas scenario, zeg maar. En dat heb ik hier. Alleen, ja, is dat goed voor mij? Ik ben de hele week alleen. En dan ga ik vreten. Oh! Ik ga eten als een gek. En nou staan die, dat kaas, dat lacht mij toe. Ik heb zoiets van, ja, misschien moet je even langs, joh. Als je dan in de buurt bent, laat maar even weten waar je bent. Dan denk ik van, ja, nu mag je langskomen. Als je fijn... Meer muziek.

beginnen we natuurlijk uiteraard om 16:45 de Classic Rock Track. Welke is het deze week? En even voor 6 als allerlaatste plaat, de 90s Dance Classic. Dit is de plaat waarbij Diego Armando Maradona de bal hoog hield tijdens een training van Napoli.

het is eigenlijk heel simpel. Als je dan kijkt naar het lijstje van muziek wat ik al gedraaid heb, dan denk je van ja, er staan artiesten in die hebben allemaal wel weer wat uitgevreten. Ze hebben gewoon geen normaal burgerlijk bestaan. Er is wel drank, drugs of wat dan ook in het spel. Maar dat maakt hun ook zo uniek. En ik denk dan dat de topper van dit half uur dan toch wel deze Robbie Williams is. Alhoewel, hij is er zelf wel achter gekomen dat het niet allemaal goed heeft uitgepakt, Robbie Williams. En let me entertain you. Onze list, lieve luisteraar. Jij bent geweest bij een Iveco in Groningen. En daar hebben ze ook Simone FM op staan. Nou, vind ik het fantastisch. Goed. Echt goed bezig. Je bent onze ambassadeur. Nee. Sommigen hebben het, die zeggen van blijf met je takken van die goede muziek af. Laat het origineel. En sommigen zeggen van nou, op vrijdag mag er wel even een biertje bij.

0: Noordman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
3: Isolatie-gigant.nl.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren. Atoomweg 65 Groningen. En op lwvloeren.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
4: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
3: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
7: Nostalgiepalace bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgiepalace. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-palace.de.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Schakentrippen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Een caravan is vrijheid. Vrije tijd. Ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noorder Caravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt er ook occasions van verschillende merken. En alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Richard Meijer.

ze hier wel. Bij de Simone FM Zendmaster regent het. En niet zo'n beetje ook. De komende twee dagen, zaterdag 10, zondag 11, is het herfstachtig en wisselvallig. Overdag wisselend met flink wat bewolking en regenbuien, 13 graden. En zondag eigenlijk, ja, idem dito. Het is gewoon echt iedere dito. Ik weet niet, ja, in de auto is het natuurlijk lekker. Het is, ja, er hebben zich wel wat mensen gemeld. Maar ja, die zeggen, ik rijd in Staphorst. Dat zit je nog wel even in de auto. The only way is up. Jazz and the Plastic Population en Guns N' Roses and Sweet Child O' Mine. 4:15. Dames en heren, 4:15, dat betekent dus dat het eigenlijk tijd is geworden voor de Classic Rock Track. En ik doe even wat niet goed. Ik ben even ergens mee bezig. En dat gaat gewoon, fijn. De Classic Rock Track is deze week. Inderdaad, bleven dat. Detroit Rock City van Kiss, uitgebracht in 1976 op het legendarische album Destroyer. En die Destroyer, dat is vast in 1976. En de goede, beste legendarische album. Een van de meest muzikale, ambitieuze en complexe nummers uit het oeuvre van de band. Paul Stanley schreef het nummer oorspronkelijk als een ode aan Detroit. De arbeidersstad die Kiss echter als eerste omarmde. Het nummer kreeg echter een duisterende wending. Nadat bekend werd dat er een Kiss-fan was omgekomen bij een auto-ongeluk op weg naar een concert van deze band. En de tekst beschrijft de adrenaline en de euforie van de rit naar de show, die abrupt eindigt in een fatale crash. Aan het einde van deze plaat hoor je namelijk de slippende banden en een klap. Dames en heren, Detroit Rock City, Kiss is de Classic Rock Track.

0: voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroenten meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.

0: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij Keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de Keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Behalen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Jouw plan. Onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
3: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
4: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
9: Daarmee 4 over 5 en een hele goede middag. Het is nog steeds druk op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht Leidse Rijn. 25 minuten moet je daar wachten. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Ketelplein. 41 minuten moet je daar. Er langer over doen. 29 minuten doe je er langer over op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden door één ongeluk. We hebben op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zwolle Centrum. 11 kilometer file, 60 minuten. Dat gebeurt door een kapotte vrachtauto. Twee rijstroken zijn dicht. De verwachte eindtijd is 9 oktober. Gadverdamme. En dan nog tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen knooppunt Ens en Hattemerbroek. 24 minuten moet je daar langer over rijden. 085 1143 999 als je wat hebt te melden.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl.
10: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
11: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
12: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwer-Langmond.
10: uit bij sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
1: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
13: Alles in één keer kloor.
14: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
15: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Swift. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Simone FM. Richard Meijer.

0: is iets vriendelijker dan die van Joan Jett en de Blackhearts. Terwijl dat wel weer de grotere hit is geweest. Kortom, mensen die houden van onvriendelijkheid. Dat is het eigenlijk. Zo, die was raak. Ja, daar bent u dan geen getuige van, maar u hoort eigenlijk ineens een klap in de uitzending. U allemaal. En dat was een neefje.
1: Richard Meijer. Meer muziek met Meijer.
0: Ik heb zo'n bokke hekel aan die beesten. Over hekel gesproken. Ja, ik zei het aan het begin van het programma al. Ik wil even mijn frustratie uiten. Van ik heb dat al jaren en ik kan er niks aan doen. Het is ook een beetje mijn probleem. Maar ik heb zo'n verschrikkelijke afkeer, zo'n gruwel, zo'n hekel aan mensen die gewoon geen richting aangeven in het verkeer.

En ondertussen zit ik nog steeds

stammeling in van Chris Montez en... Ja, hoe heet die ander ook weer? Je ne sais pas, ik weet het niet. Ja, ik heb het er met iemand over. Over het mooi kunnen tekenen van iemand. Of gewoon ergens goed in zijn, in huiswerk. En dan moet je dat voor je andere medeleerlingen wel eens doen. En dan kun je daarvoor betaald krijgen. Dat is wel eens handig. Mijn dochter moet dat ook, hè? Kan geen wiskunde. Daar kan ze niet, doet ze niet, wil ze niet gaan. Dan moet ik haar geld overmaken, jongens. Nee, dus die gebeurt ook. Dit is de nieuwe Nothing But Thieves uit Duitsland. Number 5. Van het nog te verschijnen album.

persoon die van lange verhalen houdt. Ja. Wordt mij gevraagd, hoe ben jij in vredesnaam bij de radio gekomen? Ja. Ik zeg, dat is een lang verhaal. Ja, ik hou van lange verhalen. Ja. Ik kan hele echt, maar dan ook hele lange verhalen vertellen. Ha. Ongelooflijk. Nothing but these number 5. Well, we know where we're going. Maar ga ik regelen. Hoe ben ik bij de radio gekomen? Ja. Ja. Ja, ik was 16 toen draaide ik mijn eerste plaatje in de jeugdhuis. Dat was het. Tell me why.

0: Onbekende van NXS uit Australië. Met Michael Hutchins en Listen Like Me.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Flori Infra Groep. Infra vakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet en het is rood!
5: Autoschade? Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs, als dat nog gaat, aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur. Is dat even goed geregeld?
12: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
11: Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
1: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
2: Richard Meijer.

te verwachten. Dat ging net al heel goed eigenlijk. Ik ben er ook zo ster in. Even kijken, nog een keer. Nog niet. Gaat-ie gewoon niet over. Die balen zijn stekker, even wachten. Nou, u heeft een mooi muziekje.

dat, het wordt niet echt wat. Dat gaat niet echt wat worden zo. Nou, deze ook niet. Nee. Wat shit. Kom, Meijer, Jezus, wat een prutser ben je. Jongen. Ja, ik moet dat ook volmondig toegeven. Ik ging net gewoon echt als de brandweer. Ik denk, wat heb ik nou gedaan? Dat gaat goed, maar tegenwoordig even niet. Nog een keer. Nee, deze niet. En die? Ook niet. Hoe kan dat nou? Nou, echt. Heel raar. Verdomd zo raar. Gewoon helemaal in de war. Dan maar even zo. Colette van Bepper. Die reageerde in juli al. En dat is lang geleden. En niemand heeft gereageerd. En ik vond het zo erg. Ik denk, ja, ik moet even reageren. Ik denk, sorry, mijn probleem. Wat wil je graag, Dr. Hook? En de Smithersons Show met Baby Makes It Blue Jeans, toch? Nou, dan gaan we dat toch even regelen. Colette is ook jarig vandaag van...

0: Ja.
1: Nu is het eindelijk gelukt, hè?
0: Nu is het eindelijk gelukt, ja.
1: Nou, hè, gewoon ongelooflijk. Ik was zo aan het prutsen. Ik kan dat heel goed prutsen. Hey Colette, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: En heb jij wel tijd om even met mij te babbelen?
0: Ja, hoor.
1: Oh ja, want heb je geen visite? Of komt dat nog?
0: Nou ja, ik ben nou nog bij mijn paard.
1: Bij je paard?
0: Ja.
1: Oh, vertel.
0: Ja, die moet ook elke dag verzorgd worden.
1: Oh ja, dat is ook zo. Ja, dat is wel. Ja, ja ik heb wat gehad met een paardenfamilie.
0: Ja.
1: En ik snapte er zelf ook werkelijk helemaal geen ruk van. Maar ik geef jou gelijk. Dat moet ook. Een paard moet aandacht hebben. En ja, die weet niet dat jij jarig bent.
0: Nee.
1: Maar van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: En wat heb jij een mooie leeftijd?
0: Ja.
1: Ook welkom bij de club van 54.
0: Ja.
1: Ja, en ik ben 20 september jarig geweest.
0: Ja.
1: En ik ben ook 54, dus ik ben even net 3 weken ouder dan.
0: Oké.
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar niet wijzer, ja. Dat wil ik niet zeggen.
0: Ja.
1: Hey, zeg maar, Colette, waar wil ik eigenlijk naartoe?
0: Naar
1: Oost-Gelderland.
0: Nee,
1: Elst-Gelderland. Oh, leuk.
0: Ja.
1: En hoe lang luister je al dan? Vanaf juli?
0: Ja.
1: Oké, en want ja, je hebt ons een berichtje gestuurd en er heeft nooit iemand op gereageerd. Er komen ook heel veel berichtjes binnen natuurlijk. En toen dacht ik, en ik las dat en ik denk, ja, dit kan niet. Dit moet ik beantwoorden. En toen kwam jij met een hele mooie plaat, Dr. Hook en The Medicine Show en Baby Makes a Blue Cheese. Ik moet altijd een beetje denken, een beetje funzige gedachten heb ik daarbij. Ja, dat heeft iets te maken met, dat die broek dan heel strak zit.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad. En zij kan dan, praten met die broek, zeg maar. Zo,
0: ja.
1: Ik moet dat even netjes uitdrukken, maar

0: die gedachte krijg ik dan.
1: Ja.
0: Ja, maar goed, hey, zeg. Colette, ik bedank jou voor dit interview. En ik wens jou een heel goed weekend.
1: Ja, ik jou ook.
0: Dankjewel. En nog een fijne verjaardag dan vanavond.
1: Ja, dankjewel.
0: Okido, doeg, doeg, ga.
1: Oké.
0: Doeg, doeg.

leuk is dat. Nou, ik zou zeggen, Colette, blijf luisteren, want we draaien nog veel meer van deze muziek. Kwart voor zes op Simone FM. Meer muziek met mij de vrijdagmiddag. En Eric Prince.

te verantwoordelijk stellen voor de autorijders. Die ongemerkt de radio een beetje harder hebben gezet. En met dat harder zetten ook het pedaaltje een beetje verder ingedrukt hebben. En dan op plekken daar waar het eigenlijk niet mag, niet goed is. Ah, Ride the Wild Wind van het album Innuendo. Queen. Ladies and gentlemen, daarmee is het geworden 17:51, oftewel bijna 6 uur. En dan zijn wij aan de laatste plaat van 6 uur gekomen. Hey Sandstorm is een nummer van de Finse DJ en producer Darude. Het nummer verscheen op zijn debuutalbum Before the Storm uit 2000. En op 26 oktober 1999 werd het nummer uitgebracht als zijn debuutsingle. De Roland JP8080 synthesizer die wordt gebruikt in Sandstorm. Op het scherm zie je namelijk de woorden Sandstorm. Sandstorm is een instrumentaal nummer. Het is geschreven door Darude en zijn echte naam is Ville Virtanen. En geproduceerd door JS16, oftewel de producent van Bumfunk MC's. Ladies and gentlemen, de 90s Dance Classic deze week is van Darude en Sandstorm. Wat mij betreft tot volgende week. 90s Dance Classic.

0: Hey, bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Ik zing als ik grondzuig.
7: Kunt u er niet bij?
6: Alleen als ik grondzuig.
7: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Vlier. Kijk op vandervliergroep.nl.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo! Nou hako de blauw en dat blijft zo! Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop! Nou, twee stuks voor maar 79 euro!
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl!
3: Als de bliksem, nog Vinnewold!
5: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen! Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Vinnewold.
6: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de Wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
7: Hey, zie je die oude dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde. Buitengewoon goed.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer Compasscum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer Compasscum. Hubo helpt.
16: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
17: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
18: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
19: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
20: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Zie
1: FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
21: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
22: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Christa Pike is buiten bewustzijn en ligt aan een beademingsmachine na een mislukte executie. Woensdagavond kreeg ze 2 injecties pentobarbital, maar bleef in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis had ze opgezwollen armen met brandwonden en blaren. Artsen proberen haar leven te redden. Ze verkeert in kritieke toestand. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
21: En dan nog even het weer.
22: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
21: En tot zover het nieuws.
23: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
24: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
23: Oh, dat is fijn.
24: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
25: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
26: Zwaagstra.
27: In Hogeveen, zijn het te veel?
28: Jokazon.nl, al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
29: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
30: Roesjer Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice, storingen uitlezen, autoruitschade en natuurlijk ook gewoon het onderhoud van uw auto. Roesjer Autoservice is gespecialiseerd in Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Kijk ook eens op roesjerautoservice.nl of bel voor een afspraak. Roesjer Autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
29: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
31: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
32: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
33: Gritter Chalets en staakcaravans.
32: Kijk op grittercaravans.nl.
34: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met Budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
35: Simone FM. Dance Classics.

0: Dit is Campinamelk, een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Jouw droomauto? Die vind je bij autobedrijf Vos in Stadskanaal. Want die heeft een ruime selectie jonggebruikte luxe auto's met de kwaliteit en service van autobedrijf Vos. Kom naar de showroom aan de Elektronicaweg 10 in Stadskanaal. Of kijk op autobedrijfvos.nl. En wie weet, rij jij binnenkort weg in jouw droomauto.
10: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
11: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
12: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
13: Isolatie-gigant.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Flexibele banken, kasten, tafels en voor thuis. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
15: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
16: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal. Tegen

0: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
1: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu David Amon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
4: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Christa Pike is buiten bewustzijn en ligt aan een beademingsmachine na een mislukte executie. Woensdagavond kreeg ze 2 injecties pentobarbital, maar bleef in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis had ze opgezwollen armen met brandwonden en blaren. Artsen proberen haar leven te redden. Ze verkeert in kritieke toestand. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
3: En dan nog even het weer.
4: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
3: En tot zover het nieuws.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Een verbouwing begint niet met slopen. Je begint met Flori, want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak, ga naar flori.nl.
7: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
8: Je vindt jouw stijl Bijson.
9: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
10: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
11: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
2: Simone FM, Dance Classics.

0: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
2: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur. Is dat even goed geregeld?
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
4: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
5: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
4: Oh, dat is fijn.
5: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
6: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
10: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
9: Ha, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
11: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
12: Inderdaad, een beetje.
11: Wat bedoel jij met een beetje?
12: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
11: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
12: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
13: Een caravan is vrijheid. Vrije tijd. Ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noorder Caravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt er ook occasions van verschillende merken. En alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
14: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
15: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vast laag maandbedrag. Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor de cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
20: Zeker weten.
19: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
21: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
22: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
23: Een initiatief van Pfizer.
22: Waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen
24: melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
25: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
26: Onder één dak, Tjeerdsma biedt het met gemak.
25: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
27: Laat Decoké jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering.
26: Decoké, Decoké.
27: Decoké vind je in Winschoten. En Decoké Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
28: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
27: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken, ga je naar
26: Decoké, Decoké.
27: In Winschoten en in Nieuwbuinen.
29: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregel, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temmeenkoopgroep.nl.
30: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
31: Simone FM, Dance Classics.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Start to Work Uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
18: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
19: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamel erbij.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
22: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
23: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuw.
0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Frans belangpoliticus Philippe de Winter liep een hoofdwond op tijdens een handgemeen met bruiloftsgasten bij het stadhuis van Antwerpen. Volgens de Winter werd hij uitgescholden en geslagen. De familie stelt dat de ruzie ontstond door filmen en duwen. De politie hield twee bruiloftsgasten aan. De betrokkenen geven verschillende lezingen van het incident. Na twee dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Sefcovic en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende vier jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOD. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Nederland heeft samen met Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken een gezamenlijke verklaring uitgegeven ter ondersteuning van het internationaal strafhof in Den Haag. De 8 landen betreuren de Amerikaanse aankondiging om nieuwe sancties op te leggen aan het hof, omdat dit grote gevolgen heeft voor medewerkers en hun gezinnen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
15: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
24: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Trouwenermond.
15: Je vindt jouw stijl.
2: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
25: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
26: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
27: Ik zing als ik grondzuig.
28: Kunt u er niet bij?
27: Alleen als ik grondzuig.
28: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter chalets en staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Simone FM. Dance Classics.

0: voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Op zoek naar een goede Italiaanse wijn? Om te geven of om zelf te drinken? Die bestel je bij Gusto d'Italia uit Musselkanaal. Bestel eenvoudig en snel via wijnitalie.nl. Goede wijn, geselecteerd door kenners. Voor een redelijke prijs, wijnitalie.nl. Proost!
4: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
6: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
7: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
8: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
9: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
11: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden... die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit... en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Na twee dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië... die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin... een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld... blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten... Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurens van Achelen schreef in 2023 zijn biografie... maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust.
13: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En tot zover het nieuws.
14: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
15: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom-Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom-Baskum. Hubo helpt.
16: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
17: Isolatie-gigant.nl.
18: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
19: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
20: Jazeker.
19: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
20: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
19: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
20: Zeker ze weten.
19: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
20: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
21: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
22: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik. Wijting, die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
21: Oh, dat is fijn.
22: Ja, hergebruikwijting.nl, bij iedere fase van verandering.
23: Simone FM, Dance Classics.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Een verbouwing begint niet met slopen. Die begint met Flori, want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar flori.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100. Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. In Gent zijn 3 mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. De Omaanse Fly Dubai co-piloot Hammam al-Hammami wilde zijn vliegtuig laten crashen op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv om zoveel mogelijk mensen te doden. Volgens het OM van de VAE verkende hij het doelwit 2 maal vooraf en viel hij tijdens de vlucht de piloot met een bijl aan. Bemanningsleden en passagiers overmeesterden hem en het toestel landde veilig.
4: Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve builijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken elkaar af met losse buien, vooral over het noorden. En tot zover het nieuws.
5: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal.

0: voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwenermond.
1: Je vindt jouw stijl Bijchon.
2: Strak straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
4: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
5: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
6: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Simone FM. Dance Classics.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september... tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv... het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion... geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden... die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit... en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. De nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde zit vannacht naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Twee bussen zijn vrijdagavond vertrokken vanuit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog onduidelijk of er vannacht opnieuw mensen buiten moeten slapen op het terrein. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws. Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september... tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. De nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde zit vannacht naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Twee bussen zijn vrijdagavond vertrokken vanuit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog onduidelijk of er vannacht opnieuw mensen buiten moeten slapen op het terrein. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws. Simone FM.